0: Dat ik dacht, je moet met eten. Een paar dagen ze met
1: ja, ben ik zo wat ik wil, mijn man. Daarna ga ik straks ook weer gemaakt op. Kan ze dan weer tolak, ze mij op. Bernadette Patek. Ila, nog het zijn naar Pussy. Ben ik zo wat ik wil, mijn man. Ik ben een hele goede akkoord. Zij ik ze ook kouwiet. De man die gaat hier kouw slaven. Robert Kavito. Ik ga goed oud zagen, maar ik zit zij ik ze kunnen. Ik wil ze.